0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up Your Arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws. Voel je goed met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister

Maro dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up Your Arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws. Voel je goed met een...

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Edo Pevers met het radionieuws. Zes Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De zes staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein, die het schilderij in 1927 kocht. In 1940 werd het door de Duitsers in Amsterdam geconfiskeerd. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. Die werd vervolgens bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De bewoners van Floradorp kregen gisteren een brief van burgemeester Halsema, waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur werd afgewezen. Mogelijk was dat de aanleiding voor de onrust. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, woedt een grote uitslaande brand in een autobedrijf. Volgens de veiligheidsregio brak het vuur rond 3:30 uit. Er komt veel rook vrij. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweerkorpsen uit de omgeving verlenen assistentie bij de brand in Berkel en Roderijs. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode, bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Extra FM. Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
1: Dit is Edo Petrus met het radio nieuws. Overstromingen in de Turkse stad Istanbul hebben zeker 2 slachtoffers geëist. De overstromingen zijn veroorzaakt door zware regen. Straten staan blank en er waren aardverschuivingen. Een jongen van 14 kwam om toen hij door snelstromend water in een put getrokken werd. Een volwassen man werd ook meegesleurd. Er kwam hart en val. Hij overleed in een ziekenhuis. De scholen blijven vandaag dicht. Motorfietsen en scooters mogen de weg niet meer op in Istanbul. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Als steun voor het centrum uitblijft, valt over 2 weken het doek. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn ministeries en andere gebouwen beschadigd door studenten. Ze betogen tegen gestegen studiekosten en corruptie binnen de overheid. Gisteren gingen voor de 2e dag op rij 10.000 betogers de straat op. Ze eisen het vertrek van premier Rama. De betoging sloeg om in geweld. Diverse overheidsgebouwen werden vernield of in brand gestoken. Behalve in Albanië waren er ook studentenprotesten in Frankrijk en het Franstalig deel van België. Een nieuwe brug tussen Noord-Korea en China is vanmorgen in gebruik genomen met 12 jaar vertraging. De brug over de rivier Yalu verbindt het Chinese Dandong met Sinuiju aan de Noord-Koreaanse kant. De nieuwe brug van 3 kilometer en 4 rijbanen was in 2014 al zo goed als af. Maar Noord-Korea sloot die telkens niet aan op het eigen wegennet. China is de belangrijkste handelspartner voor Noord-Korea. Maar de regering in Pyongyang zoekt ook steeds meer toenadering tot Rusland. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Sometimes you just need a little extra space. For your belongings, your plans, or your next step. At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable. With brand new units. Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
3: Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek hcbhospitalis.com.
4: 3 restaurants, 1 dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraira. 3 restaurants, 1 bestemming. Eindeloos genieten.
5: Voel je goed met een

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Op zoek naar een veilige en professionele elektrische installatie of een renovatie van de installatie? TPM Installationes staat voor vakmanschap en betrouwbaarheid. Onze experts installeren snel, vakkundig en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installationes.es. TPM Installationes. Duurzaam in de bouw en techniek.
2: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, slamat makan.
3: Er det sant at du kan finne alt I bassenget ditt hos UUU Aquacenter? Ja, vannutstyr, varmepumper, deksler, klor, filter, bassengrensere, bare alt. Og hvis du ser etter et spa eller en badstue, UUU Aquacenter det pålitelige selskapet du trenger. Også alt til badet og rent drikkevann. Egen teknisk service og gratis transport på nesten alle produkter på Costa Blanca. Besøk UUU Aquacenter på industriområdet La Pedrera I Benissa. Og på UUUAquacenter.com.
4: Step into a world of passion, flavor, and tradition. Pepe Mendoza, Casa Agricola, crowned the most sustainable winery in Spain, and top-rated by Peñin and Robert Parker, where every glass tells a story, and the Mediterranean sun kisses the vines. Just around the corner from you. Book your visit now at casaagricola.es. We'll be delighted to craft your perfect wine experience.
5: Nämn att du lyssnar till Extra FM I butiken vår och få 5% rabatt på alla våra produkter hos Jujuju Aquacenter Benissa.
6: Topo Gigio is the greatest taste in Italian and international food since 1982. Topo Gigio, without a doubt one of the best kitchens in Benidorm. Our motto is to serve quality dishes and deliver excellent service in our lovely modern and classic interior. Topo Gigio has moved to an even more modern location on the Avenida Mediterraneo in Benidorm in front of the church. To book a table, please call 95-585-7168. We speak 7 languages.
7: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties, met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto, aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto, spreekt uw taal.
8: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden en al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige perioden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws.
10: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for stress-free relocation.
11: Saving on your insurance is easy with Línea Directa.
12: Easy? How easy?
11: Well, it's like riding a bike.
12: Oh, you mean like falling off a log?
11: Piece of cake.
12: Ah, easy peasy, lemon squeezy.
11: Talking of which, have you got any of that cheesecake left? Switch and save on your insurance with Línea Directa. Maybe that's why 9 out of 10 satisfied customers recommend us. Call 919-181-130, that's 919-181-130, and get the best price for car, bike and home insurance. Conditions apply.
13: Droom je van een woning aan de Costa Blanca? Of wil je juist je woning succesvol verkopen? Bij Inmo Blauw in Albier ben je aan het juiste adres. Met meer dan 28 jaar ervaring en een uitgebreid aanbod in Marina Alta en Marina Baja, begeleiden wij je van aankoop tot verkoop. Snel, professioneel en zonder zorgen. Ook voor vakantieverhuur en lange termijn verhuur staan wij voor je klaar. Ontdek de mogelijkheden op inmoblauw.com. Inmo Blauw, jouw betrouwbare makelaar aan de Costa Blanca.
14: Want to enjoy your terrace all year round? Discover IQ Glass Curtains, the intelligent choice for your home. Beautiful, frameless glass that protects you from wind, rain, dust and noise while keeping your view completely open. More space, more comfort, more life. IQ Glass Curtains, more than 23 years on the Costa Blanca. Visit iqglasscurtains.com today.
15: Want to discover authentic Spanish cuisine in Albier? Visit Cantapetes, opposite the Hotel Albier Garden. In the evening, enjoy a special menu for just 25 euros, featuring authentic Spanish tapas, fresh fish, meat, and delicious traditional dishes. And at lunchtime, enjoy our menu from just 24 euros. At weekends, from only 28 euros. Cantapetes, Albier. Open every day from 1 p.m. to 11 p.m., except Wednesdays. Cantapetes, the authentic taste of Spain.
16: Sometimes you just need a little extra space for your belongings, your plans, or your next step. At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable with brand new units. Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
17: Heeft u last van staar? Twijfelt u of u een staaroperatie moet ondergaan? De gedachte aan een operatie aan uw ogen kan beangstigend zijn. Staar kan uw zicht nadelig beïnvloeden en het moeilijk maken om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Laat u onderzoeken door een deskundige zonder lange wachtlijsten. Bel iDoctorCostaBlanca.com in Albier op 966-866-600.
18: Met een nummer.

0: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
1: Op zoek naar een nieuwe airco? Bij TPM Installaciones ben je aan het juiste adres voor de verkoop en vakkundige installatie van airconditioners door onze eigen ervaren airco-monteur. Geniet het hele jaar van een aangenaam binnenklimaat. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
2: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
3: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Hoo Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Hoo Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Hoo Hoo Aqua Center on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on Hoo Hoo Hoo Aqua Center.com.
4: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten.

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Mention that you listen to Extra FM in our store. And receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
2: Cashback is back with Generali Expatriates. Protect more, get more back. Take out a new car or home policy and receive €30 cash back for every policy. It's simple. More policies, more cash back. And with over 200 expat brokers and agents across Spain, support in your language is always close at hand. Visit generaliexpatriates.es and ask for a personalised quote today. Offer valid until 15th of December 2026. Conditions and minimum premiums apply.
3: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
4: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocinas y Más in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hecker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En y Más, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp tot

0: Stel u voor dat u over het volgende beschikt. Een zorgadviseur, een vertaalteam, de keuze van het soort doktersbezoek, exclusieve kortingen en toegang tot een eerste klas wachtkamer voor uw welzijn. Dit alles en nog veel meer staat u te wachten met de Health Premium Card van het Hospital Quirón Salud Torrevieja. Vraag nu uw kaart aan in ons ziekenhuis en beleef een unieke zorgervaring. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
1: This Halloween, dinner turns into a nightmare at Grizzly's World in Moira. From October 26th to 31st, Grizzly's World transforms into a terrifying world of horror. Enjoy a thrilling dinner, live horror acts, unexpected scares, and an atmosphere you won't forget. You came for dinner, you stay for the nightmare. Book your table now on grizzliesworld.com.
2: At Varicat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Varicat Implantology in Benidorm or book online at varicatimplantologia.com or call 900-909-159.
3: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski-sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderlux Boutique op de Calle Gambal in Benidorm.
4: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
5: How about we go to space?
4: Right now?
5: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
6: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
7: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair Technologie. Servidauto. Aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto. Spreekt uw taal.
8: Topo Gigio. De beste smaak in Italiaanse en internationale gerechten sinds 1982. Topo Gigio. Zonder twijfel een van de beste keukens in Benidorm. Ons motto is kwaliteit gerechten serveren en het leveren van uitstekende service in ons mooie, moderne en klassiek interieur. Topo Gigio is verplaatst naar een nog modernere locatie op de Avenida Mediterraneo in Benidorm, tegenover de kerk. Om te reserveren bel 95-585-7168. Wij spreken 7 talen.
9: Celebrate New Year's Eve in spectacular style at Benidorm Palace with our spectacular trivium show, an exclusive gala dinner, live entertainment, and an unforgettable festive atmosphere. At midnight, celebrate with the traditional Lucky Grapes. Then keep the party going with an open bar, music, dancing, and 2 live orchestras. Book your tickets at the box office or at BenidormPalace.com. Welcome 2027 in style.
10: Skylar Satellite. Al meer dan 10 jaar een begrip aan de Costa Blanca. Bij Skylar Satellite kan u zo binnenwandelen. Ravi en Andy staan u meteen te woord en helpen u graag met alle informatie en problemen met satellietsystemen, televisie, audio en computer. Wij bieden ook servers voor alle draaibare satellietsystemen. Skylar Satellite. Officieel dealer van Kanaal Digitaal en TV Vlaanderen. Skylar Satellite. Schuin tegenover McDonald's in Albier.
11: Is jouw auto klaar voor een echte showroomwaardige glans? Bezoek Wasmo. Mundo. De eerste 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca. Geniet van een snelle wasbeurt met krachtige voorreiniging, met behulpzame en ervaren autowassers, streeploos naspoelen en een perfecte droging. Allemaal in slechts enkele minuten, zonder afspraken. Wash Mundo is elke dag geopend, van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Achter de Leroy Merlin, naast Conforama in Finestrat. Washmundo-carwash.com. Schoon, snel en milieuvriendelijk en overdekte stofzuigplekken. Kom vandaag nog langs.
12: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
13: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan, waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar, met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
14: Dreaming of a home on the Costa Blanca or looking to sell your property successfully? At Inmo Blau in Albier, you've come to the right place. With more than 28 years of experience and an extensive portfolio of properties in Marina Alta and Marina Baja, we guide you through every step of the buying and selling process quickly, professionally, and hassle-free. We are also here to assist you with both holiday rentals and long-term rentals. Discover all the possibilities at InmoBlau.com. Inmo Blau, your trusted real estate agent on the Costa Blanca.
15: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espana-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line. Uw partner voor zorgeloos verhuizen.
16: Welcome to Zenya Sound Healing, where you can feel, heal, and release. Located in Alvas del Pi, Arabi Plaza, we invite you to hit pause, breathe deep, and reconnect with yourself. After studying in Nepal, we will let you experience the powerful energy of Tibetan bowls and gongs, and return to calm with modern mindfulness and guided meditation. An experience you won't forget. A moment of peace just for you. Book your session today at zenyasoundhealing.com. Let's reset your energy.
17: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
18: 3 restaurants, 1 dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraira. 3 restaurants, 1 bestemming. Eindeloos genieten.
19: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig. Voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Megorbox Self Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Megorbox Self Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info ga naar opslagcostablanca.es.
20: Cashback is back with Generali Expatriates. Protect more, get more back. Take out a new car or home policy and receive €30 cash back for every policy. It's simple. More policies, more cash back. And with over 200 expat brokers and agents across Spain, support in your language is always close at hand. Visit generaliexpatriates.es and ask for a personalised quote today. Offer valid until 15th of December 2026. Conditions and minimum premiums apply.
12: Met de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra.

0: Wil je de echte Spaanse gastronomie ontdekken in Albier? Bezoek Can Tapetes tegenover Hotel Albier Garden. 'S Avonds geniet je van een speciaal menu voor slechts €25. Met authentieke Spaanse tapas, vis, vlees en heerlijke traditionele gerechten. En 's middags kun je genieten van ons menu vanaf slechts €24. In het weekend vanaf €28. Can Tapetes, Albier. Elke dag geopend van 1 tot 11 uur, behalve op woensdag. Can Tapetes, de echte smaak van Spanje.
1: Experience the magic. The Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
2: Klaar voor de elektrisch rijden? Met laadpalen van TPM Installaciones laad je je auto veilig en efficiënt op. Vakkundig geïnstalleerd door onze experts, betrouwbaar en snel. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
3: Inbraak. Ziekenhuisopname. Autodiefstal.
4: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
5: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
6: Topo Gigio is the greatest taste in Italian and international food since 1982. Topo Gigio, without a doubt one of the best kitchens in Benidorm. Our motto is to serve quality dishes and deliver excellent service in our lovely modern and classic interior. Topo Gigio has moved to an even more modern location on the Avenida Mediterraneo in Benidorm in front of the church. To book a table, please call 95585-7168. We speak 7 languages.
7: Skylar Satellite. Al meer dan 10 jaar een begrip aan de Costa Blanca. Bij Skylar Satellite kan u zo binnenwandelen. Ravi en Andy staan u meteen te woord en helpen u graag met alle informatie en problemen met satellietsystemen, televisie, audio en computer. Wij bieden ook servers voor alle draaibare satellietsystemen. Skylar Satellite. Officieel dealer van Kanaal Digitaal en TV Vlaanderen. Skylar Satellite. Schuin tegenover McDonald's in Albier.
8: Una cocina no se compra todos los días. Descubre ATM Cocinas y Más. El Lucía. Cocinas de calidad de hacker, totalmente a medida. Todo tipo de encimeras y electrodomésticos de las marcas más reconocidas. Y el más, también te ayudamos a crear el resto de tu hogar, siempre pensando contigo en cada detalle. Desde el diseño hasta el montaje profesional con asesoramiento personalizado. Visita

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Neem natuurlijk dat til Extra FM i butikken vår. Og få 5% rabatt på alle våre produkter hos Jujuju, Aquacenda, Benisse.
2: Er bilen din klar for en ekte utstillingsglans? Besøk Varsmundo, den første 30 meter lange bilvasken på Costa Blanca. Nytt en rask bilvask med kraftig forvask, hjelpsomme og erfarne medarbeidere, fleckfri kylling og perfekt tørking. Alt på bare noen få minutter. Ingen timebestilling nødvendig. Varsmundo har åpent hver dag fra klokka 09:00 til 22:00 bak Leroy Merlin ved siden av Conforama i Finestrat. Besøk varsmundo-carwash.com. Rent, raskt og miljøvennlig med overbygde støvsugerplasser for din bekvemmelighet. Kom innom i dag.
3: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis in het Levante Benidorm.
4: Dit is Edo Petrus met het radionieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. Drie belangenorganisaties voor consumenten staan eind november in de Amsterdamse rechtbank tegenover social media bedrijf Meta. Ze eisen in een kort geding dat Meta de verkoop van de Meta-bril staakt, zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt. Meta is niet bereid dat te doen. Volgens de Consumentenbond schendt de bril met de ingebouwde camera de privacywet. De stichting Off Limits en de Firewall eisen bovendien dat de brillen uit de schappen verdwijnen en dat al verkochte brillen door Meta worden aangepast. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Zakaria, ligt onder vuur omdat ze beweert dat ze jurist is, maar dat blijkt niet te kloppen. Bij haar aanstelling noemde president Trump haar advocaat. Later omschreef ze zichzelf als jurist. Journalisten zochten uit dat ze in geen enkele staat als zodanig geregistreerd staat. Ze beweert die rol te hebben vervuld bij een Amerikaans bedrijf in Peking. Jezelf onterecht advocaat of jurist noemen is volgens de wetgeving in Californië een misdrijf. Het Witte Huis en haar oud-werkgever in China geven geen commentaar. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espana-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
6: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata NL Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
7: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie. Met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
8: Noen ganger trenger du bare litt ekstra plass for eiendelene dine, planene dine eller ditt neste steg. Hos Megorbox Self Storage Benissa kan du raskt og enkelt ordne en lagerenhet som tilpasser seg dine behov. Rimelig, sikkert og pålitelig med helt nye enheter. Megorbox Self Storage Benissa tilbyr plassen du trenger. For mer informasjon besøk selfstoragecostablanca.es.
9: Want to enjoy your terrace all year round? Discover IQ Glass Curtains, the intelligent choice for your home. Beautiful, frameless glass that protects you from wind, rain, dust and noise while keeping your view completely open. More space, more comfort, more life. IQ Glass Curtains, more than 23 years on the Costa Blanca. Visit iqglasscurtains.com today.
10: Autogarage Eddy Kramer.
11: Al meer dan 30 jaar een betrouwbare naam aan de Costa Blanca.
12: Voor een snelle vakkundige reparatie van uw auto maakt Eddy Kramer gebruik van de modernste apparatuur en goed opgeleid personeel. Ook voor het invoeren van uw auto of voor de ITV-keuring. Wij regelen alles. En bij een grote beurt kunt u gebruik maken van een leenauto. En we spreken uw taal. Dat is wel zo handig. Kom langs aan de N332 in Altea, schuin tegenover de Mercedes-garage en naast Repsol Tankstation. Telefoon 965-845-401. Of check eddykramer.com. Garage Eddy Kramer. Houdt u veilig op de weg.
13: Welcome to Zenia Sound Healing, where you can feel, heal and release. Located in Alvast LP, Arabi Plaza, we invite you to hit pause, breathe deep and reconnect with yourself. After studying in Nepal, we will let you experience the powerful energy of Tibetan bowls and gongs and return to calm with modern mindfulness and guided meditation. An experience you won't forget. A moment of peace just for you. Book your session today at zenyasoundhealing.com. Let's reset your energy.
14: De muziek in dit uur wordt je aangeboden door donpanchito.es. Voel je goed met een

0: Want to discover authentic Spanish cuisine in Albir? Visit Cantapetes, opposite the Hotel Albir Garden. In the evening, enjoy a special menu for just 25 euros, featuring authentic Spanish tapas, fresh fish, meat, and delicious traditional dishes. And at lunchtime, enjoy our menu from just 24 euros. At weekends, from only 28 euros. Cantapetes, Albir. Open every day from 1 p.m. to 11 p.m., except Wednesdays. Cantapetes, the authentic taste of Spain.
1: Imagine having a health advisor, a translation team at your disposal, your choice of consultations, exclusive discounts, and access to a premium waiting room designed for your well-being. Get all this and much more with Quirón Salud Torrevieja Hospital's Health and Premium Card. Apply for your card at our hospital and start enjoying a unique healthcare experience. Quirón Salud. Health, one person at a time.
2: Droom je van een woning aan de Costa Blanca of wil je juist je woning succesvol verkopen? Bij Inmo Blauw in Albier ben je aan het juiste adres. Met meer dan 28 jaar ervaring en een uitgebreid aanbod in Marina Alta en Marina Baja begeleiden wij je van aankoop tot verkoop. Snel, professioneel en zonder zorgen. Ook voor vakantieverhuur en lange termijn verhuur staan wij voor je klaar. Ontdek de mogelijkheden op inmoblauw.com. Inmo Blauw, jouw betrouwbare makelaar aan de Costa Blanca.
3: Vier Oudejaarsavond in spectaculaire stijl bij Benidorm Palace. Geniet van onze spectaculaire show Trivium, een exclusief gala-diner, live entertainment en een onvergetelijke feestelijke sfeer. Om middernacht vieren we samen met de traditionele geluksdruiven. Daarna gaat het feest verder met een open bar, muziek, dans en twee live orkesten. Reserveer je tickets aan de kassa of via benidormpalace.com. Verwelkom 2027 in stijl.
4: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski-sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderlux Boutique op de Calle Gambal in Benidorm.
5: Wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor duurzaamheid. Met zonnepanelen van TPM Installaciones ben je verzekerd van een vakkundige installatie, inclusief de legalisatie bij het energiebedrijf. Betrouwbaar, snel en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
6: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
7: Topo Gigio. De beste smaak in Italiaanse en internationale gerechten sinds 1982. Topo Gigio. Zonder twijfel een van de beste keukens in Benidorm. Ons motto is kwaliteit gerechten serveren en het leveren van uitstekende service in ons mooie, moderne en klassiek interieur. Topo Gigio is verplaatst naar een nog modernere locatie op de Avenida Mediterranea in Benidorm, tegenover de kerk. Om te reserveren bel 95-585-7168. Wij spreken 7 talen.
8: In a world where everything changes rapidly,
9: Trivium invites you to pause,
8: to breathe,
9: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
8: It is a universal adventure for audiences of all ages.
9: Music, dance, and audiovisual magic.
8: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
9: Benidorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
8: Book your Trivium dinner experience at BenidormPalace.com or at the Benidorm Palace box office.
10: Skylar Satellite. Al meer dan 10 jaar een begrip aan de Costa Blanca. Bij Skylar Satellite kan u zo binnenwandelen. Rafi en Andy staan u meteen te woord en helpen u graag met alle informatie en problemen met satellietsystemen, televisie, audio en computer. Wij bieden ook servers voor alle draaibare satellietsystemen. Skylar Satellite. Officieel dealer van Kanaal Digitaal en TV Vlaanderen. Skylar Satellite. Schuin tegenover McDonald's in Albier.
11: You didn't come to Spain to worry. So insuring yourself well is not an unnecessary luxury. Bobcats Insurances cover all risk for English-speaking people since 1976. If you have been around for that long, then you understand insurances. Bobcats.es. For all your insurances. Your life is now...

0: nearby restaurant difference.
1: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis in het Levante Benidorm.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nederland heeft gisteren in Parijs met Frankrijk gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Defensieminister Jesselkus zegt dat met het gesprek een belangrijke stap is gezet. In het voorjaar liet de Franse president Macron weten dat Frankrijk zijn nucleaire paraplu met meerdere Europese NAVO-landen wilde delen. De Franse bescherming is extra omdat de Amerikaanse nucleaire afschrikking in Europa aanwezig blijft. Volgens grootgrutter Albert Heijn is de levering van houdbare en vers producten aan winkels in heel Nederland helemaal hervat. Afgelopen zondag kreeg de supermarktketen met een cyberbeveiligingsincident te maken en dat zorgde voor de nodige lege schappen in verschillende filialen. Die schappen raken ondertussen meer gevuld, al kan de beschikbaarheid van producten in winkels wel verschillen. Verwacht wordt dat in de loop van vandaag de beschikbaarheid steeds verder toeneemt. De website van Albert Heijn is nog steeds onbereikbaar. Online bestellen is daarom niet mogelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxenlijn zijn. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou voor zover bekend sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en in de nacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het radionieuws.
3: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig. Voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Megorbox Self Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Megorbox Self Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info ga naar opslagcostablanca.es.
4: Saving on your insurance is easy with Linea Directa.
5: Easy? How easy?
4: Well, it's like riding a bike.
5: Oh, you mean like falling off a log?
4: Piece of cake.
5: Ah, easy peasy lemon squeezy.
4: Talking of which, have you got any of that cheesecake left? Switch and save on your insurance with Linea Directa. Maybe that's why 9 out of 10 satisfied customers recommend us. Call 919 181 130. That's 919 181 130. And get the best price for car, bike and home insurance. Conditions apply.
6: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
7: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for a stress-free relocation.
6: Dinerclubspanje.nl voor ondernemers aan de Costa Blanca.
8: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
9: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
10: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
11: Ontdek Gia, een prachtig restaurant van chef Giancarlo Milano in het hart van Alfas del Pi. Van Amalfi tot aan de Middellandse Zee combineert hij authentieke Italiaanse traditie met verse, lokale ingrediënten. Geniet van unieke gerechten vol smaak, passie en erfgoed in een warme en gastvrije sfeer. Ervaar de smaak met een mediterrane ziel. Bezoek giarestaurante.com.
12: Bent u op zoek naar een tweedehands droomauto? In topstaat en tegen de beste prijs? Eddy Kramer Groep in Altea. Een garage van 1500 vierkante meter en een spectaculaire showroom van 800 vierkante meter met geweldige auto's van topkwaliteit. Met 1 jaar garantie. Eddy Kramer Groep in Altea. 200 meter voorbij de Eddy Kramer garage.

0: look into my sphere and I see. I can't see a thing! Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses and specialised in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfas del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
1: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
2: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7. In de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel!
3: Deze Halloween wordt angstaanjagend lekker bij Grizzly's World in Moraida. Van 26 tot en met 31 oktober verandert Grizzly's World in een echte horrorwereld. Geniet van een spannend diner, live horror acts, onverwachte scares en een sfeer die je niet snel vergeet. You came for dinner, you stay for the nightmare. Reserveer nu je tafel op grizzliesworld.com.
4: Looking for top brands at unbeatable prices? At Free Time La Nucia, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucia, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Free Time La Nucia. The best brands, now with great discounts.
5: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
6: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
5: Om adem te halen.
6: En de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
5: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
6: Muziek, dans en audiovisuele magie.
5: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting, waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
6: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
5: Boek jouw Trivium diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
7: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door Ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West-Nijl-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Het advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd extra aangescherpt, omdat juist in de zorg mensen kwetsbaar en afhankelijk zijn. Er is al wel meer aandacht voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar volgens de inspectie moet er meer gedaan worden om vooral patiënten te beschermen. Er mag geen taboe op het onderwerp rusten en werkgevers moeten in een vroeg stadium signalen opvangen en ervoor zorgen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen wordt. De verdachte in de Barendrechtse zedenzaak, Mels van B., vindt in hoger beroep dat hij een lagere straf verdient dan de opgelegde 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Van B. wordt verdacht van ernstig seksueel misbruik van jonge meisjes. Volgens de advocaat van Van B. schuurt een lange celstraf met de doelstellingen van de TBS. Er was daarom om maximaal 8 jaar cel gevraagd, zodat Van B. eerder met de TBS-behandeling kan starten. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou, voor zover bekend, sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
9: Welcome to Zenia Sound Healing, where you can feel, heal and release. Located in Alvas del P, Arabi Plaza, we invite you to hit pause, breathe deep, and reconnect with yourself. After studying in Nepal, we will let you experience the powerful energy of Tibetan bowls and gongs and return to calm with modern mindfulness and guided meditation. An experience you won't forget. A moment of peace just for you. Book your session today at zenyasoundhealing.com. Let's reset your energy.
10: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
11: Stinkt es, dass meine Huhuhu-Aquasender alles für ihr Schwimmbad finden?
12: Ja, Wasseraufbereitungsgeräten, Wärmepumpen, Abdeckungen, Chlorfilter, Poolreiniger und sogar Reparatur bieten sie an. Hier findet man einfach alles. Außerdem haben sie einen unglaublich umfangreichen Wellnessbereich. Huhuhu-Aquasender ist das vertrauenswürdigste Unternehmen, wenn sie einen neuen Spa-Bereich oder eine neue Sauna suchen. Ein eigener technischer Service und ein kostenloser Transport für fast alle Produkte in Raum Costa Blanca. Besuchen Sie das Huhuhu Aquasender in Poligono, Industriegebiet La Pedrera in Benissa und auf huhuhuaquasender.com.
13: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for a stress-free relocation.
14: Erwähnen Sie in unserem Geschäft, dass Sie Extra FM hören und erhalten Sie 5% Rabatt auf alle unsere Produkte bei Jujuju Aquacenter Benissa.
15: Imagine having a private chef cook just for you. Bring the magic of Restaurante El Chato to your home or any venue of your choice.

0: Tired of endless dental appointments? Discover Albeer Dental Studio. Cutting-edge technology, personal care, and in many cases, treatment in just one day. Less time in the chair, more reason to smile. Visit Albeer Dental Studio, Avenida del Albid 82 1A, albeerdentalstudio.com. Your smile comes first.
1: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
2: Are you in the mood for a delicious breakfast platter, a crispy, freshly filled sandwich, or a fresh salad with cheese and shrimp croquettes? Or how about one of our 10 delicious Belgian cakes, a savory or sweet pancake, or a warm Brussels or Liège waffle? And in the evening, then come and enjoy a delicious cheese or meat fondue in our cozy interior. One address, Dolce and Fondue, Calle Ruperto Chapi 12 in Albir, next to Banco Sabadell, at the bottom of the street. Dolce and Fondue in Albir.
3: Een Nederlands team, die vindt u in het HCB. Groep HCB Hospitalis biedt een Nederlandstalig team aan in haar polyklinieken en ziekenhuizen. En niemand zorgt beter voor u dan HCB. Maak kennis met onze specialisten. Dr. Longen, Dr. Pasker, Dr. Van der Haven, Dr. Veugels en Dr. Valks. Het team die uw zorg medisch en administratief snel en soepel laat verlopen. Meer informatie? Stuur ons een e-mail. U wordt altijd in het Nederlands geholpen. Informatie@clinicabenidorm.com.
4: Want to discover authentic Spanish cuisine in Albir? Visit Cantapetes, opposite the Hotel Albir Garden. In the evening, enjoy a special menu for just 25 euros, featuring authentic Spanish tapas, fresh fish, meat, and delicious traditional dishes. And at lunchtime, enjoy our menu from just 24 euros. At weekends, from only 28 euros. Cantapetes, Albir. Open every day from 1 p.m. to 11 p.m., except Wednesdays. Cantapetes, the authentic taste of Spain.
5: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski-sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderluxe-boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
6: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
7: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in Teulada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
8: At Veracat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Veracat Implantology in Benidorm or book online at veracatimplantologia.com or call 900-909-159.
9: Droom je van een woning aan de Costa Blanca? Of wil je juist je woning succesvol verkopen? Bij Inmo Blauw in Albier ben je aan het juiste adres. Met meer dan 28 jaar ervaring en een uitgebreid aanbod in Marina Alta en Marina Baja begeleiden wij je van aankoop tot verkoop. Snel, professioneel en zonder zorgen. Ook voor vakantieverhuur en lange termijn verhuur staan wij voor je klaar. Ontdek de mogelijkheden op inmoblauw.com. Inmo Blauw. Jouw betrouwbare makelaar aan de Costa Blanca.
10: The Extra FM News is brought to you by washmundo-carwash.com. The only luxurious 30-meter car wash on the Costa Blanca.
11: Elon Musk has suggested the US government was behind a sudden squeeze on Ukraine's access to a key defensive technology. Military commanders on the ground say the Starlink satellite system, which helps guide drones and interceptors, crashed and then restricted missile speeds without warning. Our defense and security editor Deborah Haynes explains why that's a problem.
12: The Ukrainian interceptors that are dealing with, for example, Russian jet-powered drones that fly at least twice the speed of that are completely useless if they can't go faster. If they can't go fast enough to intercept the incoming projectile. And that's why, as Volodymyr Zelensky was saying, this is about lives.
11: The UK economy has seen surprise growth in August, despite the impact of rising energy prices and borrowing costs. Official figures show GDP expanded by 0.1%. It's after the International Monetary Fund upgraded this year's forecast for the UK economy. Here's Chancellor John Healey.
13: They've also said Britain stands out for our plan to get a grip with public finances and the fiscal discipline that under other governments has led to really big borrowing costs that Britain is still bearing. It's my responsibility to make sure I can protect that resilience in the British economy, and I will do that at the budget in 2 weeks' time.
11: A man who died after entering a tiger enclosure at a zoo died as a result of multiple traumatic injuries. An initial inquest heard William Chapman climb two fences to get close to the animal at Yorkshire Wildlife Park on Saturday. Russell Brands arrived at court for the second day of his rape and sexual offences trial. He denies seven charges against six women spanning a decade from 1999. The government's confirmed it's looking at the cost of airport drop-offs. Analysis suggests prices have risen on average by a third since the summer of 2025. And the Vatican says the Pope had a good night in hospital and had breakfast as he recovers from surgery. The pontiff was diagnosed with cancer as doctors operated on a small growth on his lung. That's the latest. I'm Kat Suave.

0: Omdat uw gezondheid niet kan wachten, staan we bij de spoedeisende hulpdienst van het ziekenhuis Hospital Quirón Salud Torrevieja 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor u klaar. Ons team van prestigieuze professionals en de nieuwste medische technologie zorgen ervoor dat u snel, efficiënt en zorgzaam wordt behandeld. Ons adres is Calle Partida de la Loma of bel ons op 966-925-779. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
1: Topo Gigio is the greatest taste in Italian and international food since 1982. Topo Gigio, without a doubt one of the best kitchens in Benidorm. Our motto is to serve quality dishes and deliver excellent service in our lovely modern and classic interior. Topo Gigio has moved to an even more modern location on the Avenida Mediterraneo in Benidorm in front of the church. To book a table, please call 95-585-7168. We speak 7 languages.
2: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje en hoog gewaardeerd door Pinyin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt en de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
3: Cashback is back with Generali Expatriates. Protect more, get more back. Take out a new car or home policy and receive €30 cash back for every policy. It's simple. More policies, more cash back. And with over 200 expat brokers and agents across Spain, support in your language is always close at hand. Visit generaliexpatriates.es and ask for a personalised quote today. Offer valid until 15th of December 2026. Conditions and minimum premiums apply.
4: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata NL Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
5: Are you looking for a second-hand dream car? In top condition and at the best price? Eddie Kramer Group in Altea. A 1,500 square meter garage and a spectacular 800 square meter showroom with amazing top quality cars with a 1-year warranty. Eddie Kramer Group in Altea. 200 meters past the Eddie Kramer Garage. Have a look at our top models on eddiekramer.com.
6: Toch opvallend dat voor steeds meer mensen de week op woensdag begint. Het enige en meest gelezen Nederlandstalige weekblad aan de Costa Blanca blijft je boeien. Elke woensdag al het lokale nieuws en een complete televisiegids. Al meer dan 20 jaar aan de Costa Blanca. En dat helemaal gratis. Haal hem dus snel bij je supermarkt, alle Nederlandstalige clubs, horeca en op nog veel meer plaatsen. Van Denia tot en met Torrevieja. Het wordt weer een leuke week deze week.
7: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hekker. Volledig op maat. Alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: Hoe bereik je alle Nederlandstaligen aan de Costa Blanca? Door De Week, met een oplage van 15.000 exemplaren. Adverteren kan al vanaf 10 euro. Mail naar info@deweek.net. Het wordt weer een leuke week deze week.
1: Noen ganger trenger du bare litt ekstra plass for eiendelene dine, planene dine eller ditt neste steg. Hos Megorbox Self Storage Benissa kan du raskt og enkelt ordne en lagerenhet som tilpasser seg dine behov. Rimelig, sikkert og pålitelig med helt nye enheter. Megorbox Self Storage Benissa tilbyr plassen du trenger. For mer informasjon besøk selfstoragecostablanca.es.
2: In a world where everything changes rapidly,
3: Trivium invites you to pause,
2: to breathe,
3: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
2: It is a universal adventure for audiences of all ages.
3: Music, dance, and audiovisual magic.
2: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
3: Benidorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
2: Book your Trivium dinner experience at BenidormPalace.com or at the Benidorm Palace box office.
4: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
5: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de rechtbank in Haarlem heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Beverwijk en Heemskerk geëist. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Het slachtoffer heeft nog altijd last van de gevolgen. Zijn vader las in de rechtbank een slachtofferverklaring voor. Het slachtoffer verklaarde dat hij die avond met vrienden iets was gaan eten in Beverwijk, toen hij door een groep jongeren werd aangesproken en zonder reden werd aangevallen. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West-Nijl-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Vanavond speelt de Amsterdamse voetbalclub Ajax in de Conference League tegen het Kroatische Hajduk Split. Het is al dagenlang onrustig in Split en in totaal zijn al ruim 100 supporters opgepakt. Dinsdag arresteerde de politie 18 Ajax-fans die messen bij zich zouden hebben. Gisteravond kwam de politie opnieuw in actie omdat er gevechten uitbraken. Ondertussen zijn er weer 57 mensen aangehouden. Onduidelijk is of daar Ajax-supporters bij zitten. Voor de wedstrijd van vanavond worden 1900 fans uit Nederland verwacht. Voor de kust van Roemenië wordt naar 7 zeelieden gezocht die na aanvallen afgelopen nacht vermist zijn. De vermisten maakten deel uit van de bemanning van de tanker Wine Trader. 5 anderen konden gered worden. 2 schepen zouden door luchtdrones geraakt zijn. Hoge golven maken het reddingswerk ingewikkeld. Roemenië heeft niet bekendgemaakt wie er achter de aanvallen zitten. Afgelopen tijd hebben in de regio meer van dit soort incidenten plaatsgevonden. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
7: Get ready for the ultimate Christmas celebration. Benidorm Palace presents the UK's number one vocal harmony group, The Overtones, live on the 6th of December. Celebrate their 15-year anniversary with festive classics, smooth harmonies, and feel-good hits from soul, Motown, doo-wop, disco, and pop. Tickets available at the box office or at BenidormPalace.com.
8: This Halloween, dinner turns into a nightmare at Grizzly's World in Moira. From October 26th to 31st, Grizzly's World transforms into a terrifying world of horror. Enjoy a thrilling dinner, live horror acts, unexpected scares, and an atmosphere you won't forget. You came for dinner, you stay for the nightmare. Book
9: your table now on grizzliesworld.com.
10: Want to enjoy your terrace all year round? Discover IQ Glass Curtains, the intelligent choice for your home. Beautiful, frameless glass that protects you from wind, rain, dust and noise while keeping your view completely open. More space, more comfort, more life. IQ Glass Curtains. More than 23 years on the Costa Blanca. Visit iqglasscurtains.com today.
11: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
12: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espana-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
11: Dinerclub Spanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
13: Hoe zou het zijn als er een privéchef voor je komt koken? Haal de magie van restaurant El Chato in huis of op een locatie naar keuze. Geniet van een exclusief menu, bereid en geserveerd door je eigen privéchef. Perfect voor intieme diners of bijzondere gelegenheden. El Chato, een Michelinsterbeleving bij jou thuis. Informeer naar de beschikbaarheid via 673-399-153. Of bezoek elchatosingularevents.com.
14: Is your car ready for a true showroom shine? Visit Wash Mundo, the first 30-meter-long car wash on the Costa Blanca. Enjoy a fast wash with powerful pre-cleaning, assisted by our friendly and experienced car wash team. Spot-free rinsing and perfect drying, all in just a few minutes. No appointment needed. Wash Mundo is open every day from 9 a.m. to 10 p.m. behind Leroy Merlin, next to Comforama in Finestrat. Visit washmundo-carwash.com. Clean, fast, and environmentally friendly, with covered vacuum stations for your convenience. Stop by today.
15: Voel je goed met een

0: Maandag tot en met zaterdag, van 8:30 to 5:00.
1: Discover Gia, a wonderful restaurant by chef Giancarlo Milano in the heart of Alfaz del Pi. From Amalfi to the Mediterranean coast, he blends authentic Italian tradition with fresh, local ingredients. Enjoy unique dishes full of flavor, passion, and heritage, all in a warm and welcoming atmosphere. Experience the taste with a Mediterranean soul. Visit giarestaurante.com.
2: I look into my sphere and I see.
3: Can't see a thing!
4: Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfaz del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
5: Now. Also specialized in all kinds of hearing aid devices.
6: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7. In de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel!
7: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
8: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
9: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
10: Op zoek naar een nieuwe airco? Bij TPM Installaciones ben je aan het juiste adres. Voor de verkoop en vakkundige installatie van airconditioners door onze eigen ervaren airco-monteur. Geniet het hele jaar van een aangenaam binnenklimaat. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
11: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucia. Kwaliteitskeukens van Hecker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: de echte Spaanse gastronomie ontdekken in Albier? Bezoek Can Tapetes tegenover Hotel Albier Garden. 'S Avonds geniet je van een speciaal menu voor slechts €25. Met authentieke Spaanse tapas, vis, vlees en heerlijke traditionele gerechten. En 's middags kun je genieten van ons menu vanaf slechts €24. In het weekend vanaf €28. Can Tapetes, Albier. Elke dag geopend van 1 tot 11 uur, behalve op woensdag. Can Tapetes, de echte smaak van Spanje.
1: Eddie Kramer Garage is the name you can trust. We offer a wide range of repairs using the latest equipment. We can carry out your ITV inspection and we speak your language.
2: Offering professional service for 30 years on the Costa Blanca. We can also supply a courtesy car or taxi service while your car is being repaired.
1: Find us at the N332 in Ortea at Partida El Planet 156 Left. Call us on 96584-5401 or check our website, eddiekramer.com. Garage Eddy, built for the road ahead.
3: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
4: nodigt Trivium je uit om even stil te staan,
3: om adem te halen
4: en de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
3: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
4: Muziek, dans en audiovisuele magie.
3: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
4: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
3: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
5: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De autoriteit Consument en Markt stelt dat het kabinet met extra beleid moet komen voor flexibel stroomgebruik. Dat kan volgens de toezichthouder door bijvoorbeeld nieuwe subsidieregels in het leven te roepen. Om problemen op het overvolle stroomnet aan te pakken, zouden bedrijven het gebruik en het terugleveren van stroom naar buiten de piekmomenten kunnen verplaatsen. De netbeheerders gaan ervan uit dat bedrijven de komende tijd investeren in meer stroomflexibiliteit. Denk daarbij aan de aanleg van grote batterijen, maar volgens ACM is het onzeker of dit echt gaat gebeuren. Dierenwelzijnstaatssecretaris Silvio Erkens sluit niet meteen uit dat het kabinet de helpende hand gaat bieden aan het noodlijdende werelderfgoedcentrum Waddenzee. WEC kampt met financiële zorgen en is bang failliet te gaan. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen geld meer uitgeven aan het centrum. Erkens gaat met de betrokkenen praten en zoekt uit wat er vanuit het Rijk mogelijk is. Hij wil wel uitgezocht hebben hoe deze financiële situatie is ontstaan, omdat het in dit geval om zeer grote bedragen gaat. Sergej Sokolov, de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, is opgepakt. Nadat zijn huis was doorzocht, werd de journalist voor verhoor meegenomen. De Russische autoriteiten en de krant liggen wel vaker met elkaar in de clinch. Eerder dit jaar vond er ook al een inval bij kantoren van de krant in Moskou plaats. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en houdt zich vooral met onderzoeksjournalistiek bezig. De oud-leider van de pro-Britse Noord-Ierse DUP-partij, Jeffrey Donaldson, is voor verschillende seksuele misdrijven tegen jonge kinderen tot 15 jaar gevangenis veroordeeld. Eerder dit jaar werd hij verantwoordelijk gehouden voor 18 misdrijven. De slachtoffers zijn twee vrouwen die toen het misbruik begon 7 jaar oud waren. Donaldson heeft de beschuldigingen altijd ontkend. 10 jaar geleden werd de politicus nog geridderd, maar deze ridderorde is na de veroordeling afgepakt. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Saving on your insurance is easy with Línea Directa.
8: Easy? How easy?
7: Well, it's like riding a bike.
8: Oh, you mean like falling off a log?
7: Piece of cake.
8: Ah, easy peasy, lemon squeezy.
7: Talking of which, have you got any of that cheesecake left? Switch and save on your insurance with Línea Directa. Maybe that's why 9 out of 10 satisfied customers recommend us. Call 919 181 130, that's 919 181 130, and get the best price for car, bike and home insurance. Conditions apply.
9: Top Bocciaggio. De beste smaak in Italiaanse en internationale gerechten sinds 1982. Topogiggio, zonder twijfel een van de beste keukens in Benidorm. Ons motto is kwaliteit gerechten serveren en het leveren van uitstekende service in ons mooie, moderne en klassiek interieur. Topogiggio is verplaatst naar een nog modernere locatie op de Avenida Mediterraneo in Benidorm, tegenover de kerk. Om te reserveren bel 95-585-7168. Wij spreken 7 talen.
10: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
11: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espanja-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
10: Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
12: Are you in the mood for a delicious breakfast platter? A crispy, freshly filled sandwich? Or a fresh salad with cheese and shrimp croquettes? Or how about one of our 10 delicious Belgian cakes? A savory or sweet pancake? Or a warm Brussels or Liège waffle? And in the evening? Then come and enjoy a delicious cheese or meat fondue in our cozy interior. One address. Dolce and Fondue. Calle Ruperto Chapi 12 in Albier. Next to Banco Sabadell. At the bottom of the street. Dolce and Fondue in Albier.
13: Imagine having a private chef cook just for you. Bring the magic of Restaurante El Chato to your home or any venue of your choice. Enjoy an exclusive menu prepared and served by your private chef. Perfect for intimate dinners or special celebrations. El Chato, a Michelin star experience in your own home. For availability, please call 673-399-153 or visit elchatosingularevents.com.
14: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965 840 17.

0: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, slamat makan.
1: At Veracat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Veracat Implantology in Benidorm or book online at veracatimplantologia.com or call 900-909-159.
2: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
3: Experience the magic of Christmas with Walk Like a Man, live at Benidorm Palace on the 20th of December. Enjoy the greatest hits of Frankie Valli in the Four Seasons with outstanding live vocals, stylish choreography, and a high-energy production. A spectacular Christmas celebration packed with timeless classics, unforgettable harmonies, and festive spirit. Tickets available at the box office or at BenidormPalace.com.
4: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
5: Experience the magic. The Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
6: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
7: Three restaurants, one roof. Endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico. Or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Three restaurants, one destination, endless enjoyment.
8: Wil je het hele jaar door genieten van je terras? Ontdek IQ Glass Curtains, de slimme keuze voor jouw woning. Prachtig frameloos glas dat je beschermt tegen wind, regen, stof en geluid, terwijl je uitzicht volledig vrij blijft. Meer ruimte, meer comfort, meer leven. IQ Glass Curtains, al meer dan 23 jaar actief aan de Costa Blanca. Bezoek vandaag nog iqglasscurtains.com.
9: In a world where everything changes rapidly,
10: Trivium invites you to pause,
9: to breathe,
10: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
9: It is a universal adventure for audiences of all ages.
10: Music, dance, and audiovisual magic.
9: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
10: Benidorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
9: Book your Trivium dinner experience at BenidormPalace.com or at the Benidorm Palace box office.
11: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een woordvoerder van de havenbeheerder Groningen Seaports heeft na een bericht van RTV Noord bevestigd dat afgelopen weekend en gisteravond onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen zijn gesignaleerd. Beveiligers van verschillende bedrijven trokken aan de bel toen zij drones boven de haven zagen. Bij Seaports werd nagevraagd of de drones van hen waren, maar dat bleek niet het geval. De politie onderzoekt de zaak en onbekend is nog of het om buitenlandse drones gaat. De 24-jarige Fouad B. uit Heemskerk moet volgens zijn advocaat worden vrijgesproken van een poging tot doodslag. B. wordt ervan verdacht samen met de 25-jarige Murad L. en de 22-jarige Adam L. B. een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Dat gebeurde op 6 september vorig jaar. Tegen B. werd door het OM een gevangenisstraf van 2 jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. B. heeft de mishandeling bekend. De 2 andere verdachten deden dat niet. Door het instorten van een dak van een schoolgebouw zijn in Pakistan tientallen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud en een docenten om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten zou het om 35 doden en ruim 50 gewonden gaan. Sommigen verkeren in kritieke toestand en daardoor kan het dodental nog verder oplopen. De scholieren waren net aan hun lessen begonnen toen het dak instortte. Reddingswerkers zijn uren bezig geweest om gewonden te redden en de doden te bergen. In veilinghuis Christie's in Londen is het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro geveild. In 1927 werd het schilderij door naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein gekocht. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het schilderij door de nazi's in beslag genomen. Sinds de jaren 70 hing het kunstwerk in een museum in München. In 2023 oordeelde de Duitse justitie dat Das bunte Leben roofkunst was en ging het terug naar de erfgenamen. Zij hebben het nu laten veilen. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
13: Wil je de echte Spaanse gastronomie ontdekken in Albier? Bezoek Can Tapetes tegenover Hotel Albier Garden. 'S Avonds geniet je van een speciaal menu voor slechts €25... met authentieke Spaanse tapas, vis, vlees en heerlijke traditionele gerechten. En 's middags kun je genieten van ons menu vanaf slechts €24. In het weekend vanaf €28. Can Tapetes, Albier. Elke dag geopend van 1 tot 11 uur, behalve op woensdag. Can Tapetes, de echte smaak van Spanje.
14: Welcome to Zenia Sound Healing, where you can feel, heal, and release. Located in Alvas del Pi, Arabi Plaza, we invite you to hit pause, breathe deep, and reconnect with yourself. After studying in Nepal, we will let you experience the powerful energy of Tibetan bowls and gongs, and return to calm with modern mindfulness and guided meditation. An experience you won't forget. A moment of peace just for you. Book your session today at zenyasoundhealing.com. Let's reset your energy.
15: Zin in een heerlijk ontbijtbord. Een krokant belegd broodje of een vers slaatje met kaas en garnaalkroketjes. Of wat dacht je van één van onze 10 heerlijke Belgische taarten? Een hartige of zoete pannenkoek of een warme Brusselse of Luikse wafel. En 's avonds? Dan geniet je bij ons van een heerlijke kaas- of vleesfondue in een gezellig interieur. 1 adres. Dolce en Fondue. Calle Ruperto, Chapi 12 in Albier. Bij Banco Sabadell onderaan de straat. Dolce en Fondue in Albier.
16: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig. Voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Megorbox Self Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Megorbox Self Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info ga naar opslagcostablanca.es.
17: Hoe zou het zijn als er een privéchef voor je komt koken? Haal de magie van restaurant El Chato in huis of op een locatie naar keuze. Geniet van een exclusief menu, bereid en geserveerd door je eigen privéchef. Perfect voor intieme diners of bijzondere gelegenheden. El Chato, een Michelinster beleving bij jou thuis. Informeer naar de beschikbaarheid via 673-399-153. Of bezoek elchatosingularevents.com.
18: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
19: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for a stress-free relocation.
18: Dinerclubspanje.nl voor ondernemers aan de Costa Blanca.
20: Voel je goed met een

0: wordt angstaanjagend lekker bij Grizzlies World in Moraira. Van 26 tot en met 31 oktober verandert Grizzlies World in een echte horrorwereld. Geniet van een spannend diner, live horror acts, onverwachte scares en een sfeer die je niet snel vergeet. You came for dinner, you stay for the nightmare. Reserveer nu je tafel op grizzliesworld.com.
1: Keep the Christmas celebrations going with a spectacular Boxing Day at Benidorm Palace. On the 26th of December, join us from 8 p.m. for a fantastic evening of great food and entertainment. Enjoy a specially prepared dinner, followed by Trivium, a spectacular show filled with music, dance, color, and breathtaking performances. Celebrate Boxing Day with family and friends at Benidorm Palace. Book your tickets at the box office or at BenidormPalace.com.
2: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
3: How about we go to space?
2: Right now?
3: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
4: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
5: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderlux boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
6: Ontdek Gia, een prachtig restaurant van chef Giancarlo Milano in het hart van Alfas del Pi. Van Amalfi tot aan de Middellandse Zee combineert hij authentieke Italiaanse traditie met verse, lokale ingrediënten. Geniet van unieke gerechten vol smaak, passie en erfgoed in een warme en gastvrije sfeer. Ervaar de smaak met een mediterrane ziel. Bezoek giarestaurante.com.
7: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
8: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7. In de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel.
9: Discover Impulse Guide, the guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966-889-867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
10: ¿Está tu coche listo para lucir un auténtico brillo de exposición? Visita Guasmondo, el primer túnel de lavado de 30 metros de la Costa Blanca. Disfruta de un lavado rápido con un potente prelavado, la ayuda de un equipo amable y con experiencia, un aclarado sin marcas y un secado perfecto. Todo en solo unos minutos, sin necesidad de cita previa. Guasmondo abre todos los días de 9 a 22 horas, detrás del Leroy Merlin junto a Conforama, en Finestrat. Visita guasmundo-mediocarguas.com. Limpio, rápido y respetuoso con el medio ambiente, con zonas de aspirado cubiertas para tu comodidad. Ven a visitarnos hoy mismo.
11: Want to enjoy your terrace all year round? Discover IQ Glass Curtains, the intelligent choice for your home. Beautiful, frameless glass that protects you from wind, rain, dust and noise while keeping your view completely open. More space, more comfort, more life. IQ Glass Curtains, more than 23 years on the Costa Blanca. Visit iqglasscurtains.com today.
12: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
13: nodigt Trivium je uit om even stil te staan,
12: om adem te halen
13: en de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
12: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
13: Muziek, dans en en audiovisuele magie.
12: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting, waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
13: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
12: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
14: The Extra FM News is brought to you by Quirón Salud Torrevieja, recognized in 2017 as the best hospital in the province of Alicante.
15: The Ireland's Public Prosecution Service says no individual is beyond the reach of law, as former DUP leader Geoffrey Donaldson is jailed for 15 years. It's for historical child sex abuse relating to two women. The party says this 63-year-old deserves every day of his sentence. Prosecutor Catherine Kearns had this message outside Newry Crown Court.
16: He has never accepted responsibility for his offending, nor shown any remorse. Geoffrey Donaldson held a prominent public position. This case shows that sexual abuse can be hidden behind a facade of respectability.
15: An inquest heard a man who entered a zoo tiger enclosure died from multiple traumatic injuries. William Chapman, who was mauled to death at Yorkshire Wildlife Park at the weekend, had a history of schizophrenia. Russia and Ukraine have exchanged strikes on oil and gas sites as Donald Trump's energy ceasefire ends. Andy Burnham's insisted the UK will continue to build bridges between the US president and Kyiv. A woman's told Russell Brand's rape trial she felt dirty and afraid she might be pregnant after an attack in 1999. She says she thought the comedian was gay when she agreed to go to his hotel room in Bournemouth. He denies the charges. The Duke and Duchess of Sussex have been cheered at their first joint engagement since returning to the UK. Harry and Meghan were welcomed to the community recording studio in Nottingham. She was heard telling one woman in the crowd, "It's great to be back." The couple set up home in England in August after previously quitting royal duties for life in the US. Meanwhile, the King's opened a new session of the Welsh Parliament, hailing his special connection with Wales. His Majesty's taken part in the ceremony in Cardiff for the first time since he became monarch. That's the latest. I'm Stevie Shillinglaw.

0: niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea. Restaurant Difference.
1: At Barakat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Barakat Implantology in Benidorm or book online at barakatimplantologia.com or call 900-909-159.
2: Una cocina no se compra todos los días. Descubre ATM Cocinas y Más, en La Nucía. Cocinas de calidad de hacker, totalmente a medida. Todo tipo de encimeras y electrodomésticos de las marcas más reconocidas. Y el más, también te ayudamos a crear el resto de tu hogar, siempre pensando contigo en cada detalle. Desde el diseño hasta el montaje profesional con asesoramiento personalizado. Visita ATM.

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Inbraak. Ziekenhuisopname. Autodiefstal.
2: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
3: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
4: Stinkt het dat meneer Goegoegoe Aquazender alles voor uw zwembad vinden?
5: Ja, wasserafbereidingsgeräten, wärmepumpen, abdekkingen, Chlorfilter, Poolreiniger und sogar Reparatur bieten sie an. Hier findet man einfach alles. Außerdem haben sie einen unglaublich umfangreichen Wellnessbereich. Huhuhu Aqua Center ist das vertrauenswürdigste Unternehmen, wenn sie einen neuen Spa-Bereich oder eine neue Sauna suchen. Ein eigener technischer Service und ein kostenloser Transport für fast alle Produkte in Raum Costa Blanca. Besuchen Sie das Huhuhu Aqua Center in Poligono, Industriegebiet La Pedrera in Benissa und auf Huhuhu Aqua Center.
6: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje en hoog gewaardeerd door Penguin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt en de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
7: Erwähnen Sie in unserem Geschäft, dass Sie Extra FM hören und erhalten Sie 5% Rabatt auf alle unsere Produkte bei Jujuju Aqua Center Benissa.
8: Are you looking for a second-hand dream car in top condition and at the best price? Eddie Kramer Group in Altea. A 1,500 square meter garage and a spectacular 800 square meter showroom with amazing top quality cars with a 1-year warranty. Eddie Kramer Group in Altea, 200 meters past the Eddie Kramer Garage. Have a look at our top models on eddiekramer.com.
9: Ben je het zat om eindeloos naar de tandarts te moeten? Ontdek Albier Dental Studio. Geavanceerde technologie, persoonlijke zorg en in veel gevallen een behandeling in slechts één dag. Minder tijd in de behandelstoel, meer reden om te glimlachen. Bezoek Albier Dental Studio aan Avenida del Albier 82 1A. Albierdentalstudio.com. Jouw glimlach staat bij ons op de eerste plaats.
10: 3 restaurants, 1 dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico. Of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. 3 restaurants, 1 bestemming. Eindeloos genieten.
11: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Wat D66 betreft moet binnenlandminister Pieter Heerma met plannen op de proppen komen waaruit duidelijk wordt hoe het leed dat door het slavernijverleden is ontstaan hersteld wordt. Volgens D66-Kamerlid Bamminga zijn er stappen gezet voor bewustwording en erkenning en wordt het nu tijd voor een voorzichtig begin van herstel. Als voorbeeld noemde hij een regeling waarmee nazaten van tot slaafgemaakten hun naam gratis kunnen veranderen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd Hassan door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats.
13: Een druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. In het Turkse Istanbul is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 3. Ondertussen wordt er nog naar 4 vermisten gezocht. Door zware regenval zijn grote delen van de stad onder water komen te staan. Op beelden is te zien dat metrostations blank staan en dat auto's door het water worden meegesleurd. Ruim 2700 inwoners zijn geëvacueerd. In delen van de stad is de stroom uitgevallen. Vanwege het noodweer ontvingen de autoriteiten een kleine 10.000 hulpoproepen. Het weer, het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon, verder is het grijs. In de middag trekt een regengebied over het land en wordt het bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
14: Celebrate New Year's Eve in spectacular style at Benidorm Palace with our spectacular Trivium show, an exclusive gala dinner, live entertainment, and an unforgettable festive atmosphere. At midnight, celebrate with the traditional Lucky Grapes. Then keep the party going with an open bar, music, dancing, and 2 live orchestras. Book your tickets at the box office or at BenidormPalace.com. Welcome 2027 in style.
15: Imagine having a private chef cook just for you. Bring the magic of Ristorante El Chato to your home or any venue of your choice. Enjoy an exclusive menu prepared and served by your private chef.

0: chef, perfect for intimate dinners or special celebrations. El Chateau, a Michelin star experience in your own home. For availability, please call 673-399-153 or visit elchateausingularevents.com.
1: Want to enjoy your terrace all year round? Discover IQ Glass Curtains, the intelligent choice for your home. Beautiful, frameless glass that protects you from wind, rain, dust, and noise while keeping your view completely open. More space, more comfort, more life. IQ Glass Curtains, more than 23 years on the Costa Blanca. Visit iqglasscurtains.com today.
2: Ondernemers opgelet. Diner Club Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze. Informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca. Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek acbhospitalis.com. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
3: Topo Gigio is the greatest taste in Italian and international food since 1982. Topo Gigio, without a doubt one of the best kitchens in Benidorm. Our motto is to serve quality dishes and deliver excellent service in our lovely modern and classic interior. Topo Gigio has moved to an even more modern location on the Avenida Mediterraneo in Benidorm in front of the church. To book a table, please call 95585-7168. We speak 7 languages.
4: In a world where everything changes rapidly,
5: Trivium invites you to pause,
4: to breathe,
5: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
4: It is a universal adventure for audiences of all ages.
5: Music, dance, and audiovisual magic.
4: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
5: Benidorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
4: Book your Trivium dinner experience at BenidormPalace.com or at the Benidorm Palace box office.
6: Don Panchito. De muziek in dit uur wordt je aangeboden door DonPanchito.es. Don Panchito. Voel je goed met een

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
2: I look into my sphere and I see.
3: I can't see a thing!
4: Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfas del P, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
5: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
6: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villa Gioia en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
7: Klaar voor elektrisch rijden? Met laadpalen van TPM Installaciones laad je je auto veilig en efficiënt op. Vakkundig geïnstalleerd door onze experts, betrouwbaar en snel. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
8: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata in Albier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
9: Are you in the mood for a delicious breakfast platter? A crispy, freshly filled sandwich? Or a fresh salad with cheese and shrimp croquettes? Or how about one of our 10 delicious Belgian cakes? A savory or sweet pancake? Or a warm Brussels or Liège waffle? And in the evening, then come and enjoy a delicious cheese or meat fondue in our cozy interior. One address, Dolce and Fondue, Calle Ruperto Chapi 12 in Albier, next to Banco Sabadell, at the bottom of the street. Dolce and Fondue in Albier.
10: This Halloween, dinner turns into a nightmare at Grizzly's World in Moira. From October 26th to 31st, Grizzly's World transforms into a terrifying world of horror. Enjoy a thrilling dinner, live horror acts, unexpected scares, and an atmosphere you won't forget. You came for dinner, you stay for the nightmare. Book your table now on grizzliesworld.com.
11: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto spreekt uw taal.
12: Is jouw auto klaar voor een echte showroomwaardige glans? Bezoek Washmundo, de eerste 30 meter lange car wash aan de Costa Blanca. Geniet van een snelle wasbeurt met krachtige voorreiniging, met behulpzame en ervaren autowassers, streeploos naspoelen en een perfecte droging. Allemaal in slechts enkele minuten, zonder afspraken. Washmundo is elke dag geopend, van 9:00 ochtends tot 10:00 avonds. Achter de Leroy Merlin, naast Conforama in Finestrat. Washmundo-carwash.com. Schoon, snel en milieuvriendelijk en overdekte stofzuigplekken. Kom vandaag nog langs.
13: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis IMED Levante Benidorm.
14: Dit is Frances Dix met het radionieuws. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen tracking-systemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijnen van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts. Maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd hij door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. De druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
15: You didn't come to Spain to worry. So insuring yourself well is not an unnecessary luxury. Bobcats Insurances cover all risk for English-speaking people since 1976. If you have been around for that long, then you understand insurances. Bobcats.es for all your insurances.

0: restaurant difference.
1: The legendary cocktail club in Albir is back. Under new management, with a fresh new look and a brand new atmosphere, Cocktail Club is ready to welcome you again. Enjoy an exclusive evening, great drinks, music, entertainment, and beautiful company in a luxurious setting. Cocktail Club Albir, a new chapter, a new experience, and the perfect place to spend your night.
2: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albir en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
3: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
4: How about we go to space?
3: Right now?
4: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
5: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
6: Elegance, discretion, and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy with our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7 in Benidorm at Camille del Palacio at 30 or call 674-070707.
7: Wil je het hele jaar door genieten van je terras? Ontdek IQ Glass Curtains, de slimme keuze voor jouw woning. Prachtig frameloos glas dat je beschermt tegen wind, regen, stof en geluid, terwijl je uitzicht volledig vrij blijft. Meer ruimte, meer comfort, meer leven. IQ Glass Curtains, al meer dan 23 jaar actief aan de Costa Blanca. Bezoek vandaag nog iqglasscurtains.com.
8: Drie restaurants, één dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraira. Drie restaurants, één bestemming. Eindeloos genieten.
9: Voel je goed met een...

0: magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora Stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora Store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderluxe Boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
1: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
2: At Veracat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Veracat Implantology in Benidorm or book online at veracatimplantologia.com or call 900-909-159.
3: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille Palaciette 30 of bel 647-070707. Topo Gigio, de beste smaak in Italiaanse en internationale gerechten sinds 1982. Topo Gigio, zonder twijfel een van de beste keukens in Benidorm. Ons motto is kwaliteit gerechten serveren en het leveren van uitstekende service in ons mooie, moderne en klassiek interieur. Topo Gigio is verplaatst naar een nog modernere locatie op de Avenida Mediterraneo in Benidorm, tegenover de kerk. Om te reserveren bel 95-585-7168. Wij spreken 7 talen.
4: Toch opvallend dat voor steeds meer mensen de week op woensdag begint. Het enige en meest gelezen Nederlandstalige weekblad aan de Costa Blanca blijft je boeien. Elke woensdag al het lokale nieuws en een complete televisiegids. Al meer dan 20 jaar aan de Costa Blanca. En dat helemaal gratis. Haal hem dus snel bij je supermarkt, alle Nederlandstalige clubs, horeca en op nog veel meer plaatsen. Van Denia tot en met Torrevieja. Het wordt weer een leuke week deze week.
5: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hecker. Volledig op maat. Alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: Ontdek Gia, een prachtig restaurant van chef Giancarlo Milano in het hart van Alfas del Pi. Van Amalfi tot aan de Middellandse Zee combineert hij authentieke Italiaanse traditie met verse, lokale ingrediënten. Geniet van unieke gerechten vol smaak, passie en erfgoed in een warme en gastvrije sfeer. Ervaar de smaak met een mediterrane ziel. Bezoek giarestaurante.com.
1: Ben je het zat om eindeloos naar de tandarts te moeten? Ontdek Albier Dental Studio. Geavanceerde technologie, persoonlijke zorg en in veel gevallen een behandeling in slechts één dag. Minder tijd in de behandelstoel, meer reden om te glimlachen. Bezoek Albier Dental Studio aan Avenida del Albier 82 1A. AlbierDentalStudio.com. Jouw glimlach staat bij ons op de eerste plaats.
2: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Hoo Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Hoo Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Hoo Hoo Aqua Center on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on Hoo Hoo Hoo Aquacenter.com.
3: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten.

0: Maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Mention that you listen to Extra FM in our store. And receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
2: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villa Gayosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
3: Deze Halloween wordt angstaanjagend lekker bij Grizzly's World in Moraida. Van 26 tot en met 31 oktober verandert Grizzly's World in een echte horrorwereld. Geniet van een spannend diner, live horror acts, onverwachte scares en een sfeer die je niet snel vergeet. You came for dinner, you stay for the nightmare. Reserveer nu je tafel op grizzliesworld.com.
4: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje en hoog gewaardeerd door Penguin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt en de mediterrane zon de wijnranken kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
5: Zin in een heerlijk ontbijtbord. Een krokant belegd broodje of een vers slaatje met kaas en garnaalkroketjes. Of wat dacht je van één van onze 10 heerlijke Belgische taarten? Een hartige of zoete pannenkoek of een warme Brusselse of Luikse wafel. En s'avonds? Dan geniet je bij ons van een heerlijke kaas- of vleesfondue in een gezellig interieur. Eén adres. Dolce en Fondue. Calle Ruperto, Chapi 12 in Albier. Bij Banco Sabadell onderaan de straat. Dolce en Fondue in Albier.
6: Wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor duurzaamheid. Met zonnepanelen van TPM Installaciones ben je verzekerd van een vakkundige installatie, inclusief de legalisatie bij het energiebedrijf. Betrouwbaar, snel en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
7: Looking for top brands at unbeatable prices? At Freetime La Nucia, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucia, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Freetime La Nucia. The best brands, now with great discounts.
8: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
9: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
8: Om adem te halen.
9: En de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
8: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
9: Muziek, dans en audiovisuele magie.
8: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting, waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
9: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
8: Boek jouw Trivium diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
10: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis IMED Levante Benidorm.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. De premier en alle ministers hebben de aanslag overleefd, aldus nieuwszender Al Jazeera. Volgens media die banden met de Houthis hebben, was de aanval gericht op een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saoedische officieren. Aden ligt in Zuid-Jemen en is de tijdelijke basis van de internationaal erkende regering. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Op het vliegveld van Keulen gedroeg hij zich erg nerveus, waarna zijn bagage werd gecontroleerd. In een shampoofles werden levende slangen gevonden en in sokken zaten hagedissen. Ook werden adders, ratelslangen en salamanders aangetroffen. Zo'n 30 dieren waren overleden. De man wordt aangeklaagd voor commerciële smokkel. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen tracking-systemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijnen van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts. Maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
12: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van dokter Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
13: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy with our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7 in Benidorm at Camille del Palaciette 30 or call 674-070707.
14: Three restaurants, one roof, endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Three restaurants, one destination, endless enjoyment.
15: Voel je goed met een

0: snickerbilen, campingbilen eller motorcykeln din stressfritt vid Alicante Lufthavn. Välj europarkingalicante.com under nederländsk ledelse. Levering och hämtning direkt vid avgångsterminalen. Tryggt, ohne tack. Inkluderar ledemöjligheter för elbilar samt rimlig vaske, reparations- och kontrolltjänster. Parkering från kun 285 euro per år. Check europarkingalicante.com. Superenkelt, tryggt.
1: Tired of endless dental appointments? Discover Albea Dental Studio. Cutting-edge technology, personal care, and in many cases, treatment in just one day. Less time in the chair, more reason to smile. Visit Albea Dental Studio, Avenida del Albid 82 1A, albeadentalstudio.com. Your smile comes first.
2: Zin in een lekker frietje met, of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal, of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7, in de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel.
3: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
4: Is your car ready for a true showroom shine? Visit Wash Mundo, the first 30-meter long car wash on the Costa Blanca. Enjoy a fast wash with powerful pre-cleaning, assisted by our friendly and experienced car wash team. Spot-free rinsing and perfect drying, all in just a few minutes. No appointment needed. Wash Mundo is open every day from 9 a.m. to 10 p.m. behind Leroy Merlin, next to Comforama in Finistrat. Visit washmundo-carwash.com. Clean, fast, and environmentally friendly, with covered vacuum stations for your convenience. Stop by today.
5: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
6: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
7: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
8: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Drugscrimineel Jan G. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In september werd hij opgepakt op verdenking van een poging tot smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne naar Frankrijk. De 28-jarige G was op 1 september doelwit van een grote groep gewapende mannen die onderweg waren naar zijn huis in Overasselt. Er werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. G zit in volledige beperkingen in vermoedelijk de EBI in Vught. Vrijdag wordt hij voorgeleid. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Ook spraken ze over het verschaffen van wapens. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld meer Storm Shadow-raketten gaan sturen. Deze raketten hebben een groot bereik, waardoor Russische militaire operaties nog voor de winter verstoord kunnen worden. Het leveren ervan zou gisteren besproken zijn tussen Zelensky en de Britse premier Burnham. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. De premier en alle ministers hebben de aanslag overleefd, aldus nieuwszender Al Jazeera. Volgens media die banden met de Houthis hebben, was de aanval gericht op een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saoedische officieren. Aden ligt in Zuid-Jemen en is de tijdelijke basis van de internationaal erkende regering. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Op het vliegveld van Keulen gedroeg hij zich erg nerveus, waarna zijn bagage werd gecontroleerd. In een shampoofles werden levende slangen gevonden en in sokken zaten hagedissen. Ook werden adders, ratelslangen en salamanders aangetroffen. Zo'n 30 dieren waren overleden. De man wordt aangeklaagd voor commerciële smokkel. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
10: Elegancia, discreción y alto standing en Club La Cueva Benidorm. Abierto 24 horas con parking privado. Garantizamos siempre tu privacidad. Comparte piscina, jacuzzi, suite o terraza con las señoritas más bellas y amables. En Club La Cueva, cualquier momento del día sabe a la mejor madrugada. En Benidorm, Camí del Palaciet 30. Teléfono 674-07-0707.
11: Voel je goed met een

0: The legendary cocktail club in Albir is back. Under new management, with a fresh new look and a brand new atmosphere, Cocktail Club is ready to welcome you again. Enjoy an exclusive evening, great drinks, music, entertainment, and beautiful company in a luxurious setting. Cocktail Club Albir, a new chapter, a new experience, and the perfect place to spend your night.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Frances Dix met het radionieuws. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de

0: oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. Drugscrimineel Jan G. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In september werd hij opgepakt op verdenking van een poging tot smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne naar Frankrijk. De 28-jarige G. was op 1 september doelwit van een grote groep gewapende mannen die onderweg waren naar zijn huis in Overasselt. Er werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. G. zit in volledige beperkingen in vermoedelijk de EBI in Vught. Vrijdag wordt hij voorgeleid. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Ook spraken ze over het verschaffen van wapens. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld meer Storm Shadow-raketten gaan sturen. Deze raketten hebben een groot bereik, waardoor Russische militaire operaties nog voor de winter verstoord kunnen worden. Het leveren ervan zou gisteren besproken zijn tussen Zelensky en de Britse premier Burnham. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy. Met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille de Palaciette 30 of bel 674 070707.
2: Met een nummer.

0: El legendario Cóctel Club de Albir ha vuelto, bajo una nueva dirección, con una imagen renovada y un ambiente completamente nuevo. Cóctel Club está listo para darte la bienvenida de nuevo. Disfruta de una noche exclusiva, excelentes bebidas, música, entretenimiento y una compañía excepcional en un ambiente de lujo. Cóctel Club Albir, un nuevo capítulo, una nueva experiencia y el lugar perfecto para disfrutar de tu noche.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax, dat in de Eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws.
3: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille de Palaciette 30 of bel 674 07 07 07.

0: De legendarische cocktailclub in Albier is terug. Onder een nieuwe leiding, met een frisse nieuwe uitstraling en een compleet nieuwe sfeer, staat Cocktailclub klaar om je opnieuw te verwelkomen. Geniet van een exclusieve avond, heerlijke drankjes, muziek, entertainment en prachtig gezelschap in een luxueuze ambiance. Cocktailclub Albier. Een nieuw hoofdstuk, een nieuwe ervaring en de perfecte plek om je avond door te brengen.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax, dat in de Eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws.
3: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy. With our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace, with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7 in Benidorm at

0: legendario cóctel Club de Albir ha vuelto, bajo una nueva dirección, con una imagen renovada y un ambiente completamente nuevo. Cóctel Club está listo para darte la bienvenida de nuevo. Disfruta de una noche exclusiva, excelentes bebidas, música, entretenimiento y una compañía excepcional en un ambiente de lujo. Cóctel Club Albir, un nuevo capítulo, una nueva experiencia y el lugar perfecto para disfrutar de tu noche.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In Frankrijk is bij de ingang van de Kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws.
1: Met een

0: FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Frances Dix met het radio nieuws. In Frankrijk is bij de ingang van de Kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws. Voel je goed met een

0: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille Palaciette 30 of bel 674-070707.
1: Elegancia, discreción y alto standing en Club La Cueva Benidorm. Abierto 24 horas con parking privado. Garantizamos siempre tu privacidad. Comparte piscina, jacuzzi, suite o terraza con las señoritas más bellas y amables. En Club La Cueva, cualquier momento del día sabe a la mejor madrugada. En Benidorm, Camille del Palaciet 30. Teléfono 674-07-0707.
2: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
3: Dit is Frances Dix met het radio nieuws. In Frankrijk is bij de ingang van de Kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws.